0: Ik heb voor mij die twee kleine batterijtjes. Die ga ik vasthouden en dan maak ik het vast. Alles het vast. Geef je energie en de kracht die je nodig hebt.
1: Wat is dit?
2: They want to know about your culture. Can you show us?

0: Nina, ¿qué estás tocando por ahí? ¿Qué tenés en el cuello? ¿Qué te pusiste?
1: Ik ga nu een elleboog- en polsonderzoek bij doen. En daarna nog wat spierlengte test daarvan.